En vraag van belang. Je ja, Österreicher onder Dansk Tidskrig at Island Fair onder nacht van 27 tot 28 juli 1864 besat en klikt de ledermaren af gongfestmaner van Vassal und Fair aan Omram onder Birkvogelsei und Nibelheim topbødigt, dat jo proviant for de Østerriks soldaten hefskul, stelt ham en Østerriks major for Johan en Saad Stolt, Fair en Omram sande frei. De er meldet ham ud af Beftgrøn, de uger Christian Dietrich Rules von Zollerein, to vorensort, wann ich ganz frage mot herr Major, frei von wat?

En vraag van belang. Je Österreicher onder Dansk Tidskrig at Eiland Fær onder nacht van de 27 tot de 28 juli 1864 besat en klik de ledermaren a gongfestmaner van Wasser und Fær aan Omram onder Birkvogelsei en Nibelheim topbødigt, dat je proviant voor de Österreichs soldaten heefskool stelt hem een Österreichse major voor Johann en Saad Stolt Fær aan Omram sanne vrij. Die meldet hem uit de beefsgrün die Urchristian Diederik Rules van Zollerein te woorden zou, wanneer ik eens vragen moet, Herr Major, vrij van wat?